0: 96.7.
1: Op salihun, max poder, shkial op salihun. Shpe, chak al runa sabesin, shka ayark aruchit ikrul, rosh narisilit sachchi chapil, shka un runa shkana, rok ahoy sununkil utkablish metzev. Op metzev salihun, chokrela hun kapal, max poder, op salihun, sash puchbalat ik, chanchenak tohtikipan kyokat.